0: fabulous Taylor Dane on Jacaranda FM. Muy suasasi, Taylor Dane. Yeah, okay. Also in the mix, it was Jack Barrow. In early B met Porter, not Porter in your look. Porter. Matchbox 20 with Unwell. Thanks to everybody who sent their WhatsApps through. I wish I could give away more than just the 4 tickets to Toyota Unibus Bar. Como es Belfari Venner. I've got to tell you, Nicolene, Rumona, Johan, jullie hebben tweede, derde en vierde. Misschien is hij bezig bij die. Oh, Herman, het is Alex. Jacaranda, hoe gaat het, man?
1: Plan
0: niet zelf. Ja, niet. Ik is niet die winner. Jij is die winner van die 4 kaartjes voor Annie Boss.
1: Oké,
0: dank je, man. Hey, man, wat er kunstenaar zien jij die meeste uit om op je verhoog bij Annie Boss te zien?
1: Kom maar allemaal.
0: Allemaal, kom op, man. Geef mij je naam. Geef mij je naam. Die hier was fantastisch. Spoegwolf.
1: Ja.
0: Politiekar misschien.
1: Jammer fantastisch.
0: Ja, was fantastisch. Wat een groep. Wat een groep. Zie je, we zijn helemaal op je platteland, maar het is lekker hier in Gauteng, nee.
1: altijd.
0: Herman, wat is jouw fan, bud?
1: Hubert.
0: Herman Hubert is die winnaar van die kaartjes. Ons heet jouw bijzondere vriend. You'll get a call from our prize department en geniet die show.
1: Azai, baie dankie, man.
0: Tot ziens, Herman. There you go, another happy winner on Jacaranda FM. What a lekker, lekker show it's going to be this year. Like I was saying, De Heuvel, Spoegwolf, Politiekar, Juanita Duplessis, Bobby van Jaarsveld, Elvis Blue, Elandre, François van Koop, and Early B. It's going to be huge. Toyota Unibus. Don't forget the Friday night, or the Friday, that's the Jacaranda FM concert. Saturday's the Cake Night concert. And yeah, that's a lof dungeki, Bobby Sondag, a rather big Sunday praise event as well. More tickets up for grabs for Toyota Unibus coming up tomorrow on your number one feel good station. Thanks everybody for taking part. Alrighty, so did Bafana win last night? I'm asking for a friend, even though it's not a Tuesday. Breakfast.

0: Your number one feel-good station.
1: Feel-good station.
2: Oh, it's the best. Highlight of my day.
0: Jacaranda FM.
3: Ik vind nog mijn voeten.